0: Dag Martien, dat is iedereen weer. Mag maar.
1: Je zou dat zoek zo gaan doen.
0: Dus dat is wel